0: De procedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM.

0: Letter FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend tankeren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix. Roulette FM.
5: Everybody get up.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Dat is allemaal vanwege de drukte. Ruim een derde van de mensen met een NHG-hypotheek zegt net genoeg of zelfs niet genoeg geld te hebben om hun woonlasten te blijven betalen. Meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. En de 44-jarige heeft Aston Villa weer een Europese hoofdprijs gewonnen. De voetbalploeg uit Birmingham won de finale van de Europa League. Duitse Freiburg werd met 3-0 geklopt. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
6: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
5: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
7: McGinn. Buendia. Zo. Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
5: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt iets drukker op de weg. Zo staat er op de A12 Arnhem richting Utrecht een file tussen afrit Wageningen en Maarsbergen. Reken op 10 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit
4: Roulette FM.
9: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: just might. Roulette FM Agenda.
1: Circus Up strijkt neer in het Moreelse Park in Utrecht. Dit gloednieuwe circusconcept belooft een onvergetelijke dag uit voor het hele gezin. Vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. 5 krachtige vrouwelijke circusartiesten, een grappige hondenact en volop entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis Kids Fun Zone met kleurrijke springkussens en attracties. Stap binnen in een magische wereld vol indrukwekkende circusacts, humor en spanning. Je bent donderdag tot en met zondag om 1 uur en 4 uur welkom in de tent in het Moreelse Park. De entreeprijs is €19,50. De reeks van bluegrass tot barok wordt afgesloten met de muziek van morgen. Luister naar de meest getalenteerde ensembles van de Kamermuziekafdeling van het Utrechts Conservatorium. Masterstudenten brengen een afwisselend programma, vertellen over de stukken en hun passie voor hun instrument. Er klinkt onder andere Beethoven's strijkkwartet nummer 10, Ernest Chausson en muziek van Philip Glass. Het concert begint vrijdag om 8 uur in de Woudkapel aan de Beethovenlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €25. Max van den Burg is terug met een gloednieuwe theatershow. Een imitatiebondgezelschap wordt tot leven gebracht, vol hilarische types en meesterlijke imitaties. Verwacht een bruisende mix van comedy, muziek en dans in een wereld waarin niets is wat het lijkt. Maar alles draait om comfort en gezelligheid. Een feest der herkenning waar je om moet lachen en een tikkeltje ongemakkelijk van wordt. De cabaretavond begint vrijdag om 8 uur in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is €18.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie.

0: situatie en een staakt het vuren wil verlengen. In Portugal zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Het zou gaan om een gezin uit Frankrijk. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag steeds meer zon. Het wordt 18 tot 22 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Amersfoort Noord en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal. Ook hier 5 tot 10 minuten vertraging. En tot slot nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein rijdt het langzaam. Ook hier heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Letter FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Het plan was om Leidekkers, bekend als Bolle Jos, op te pakken bij een boottocht in internationale wateren. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloots zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken in dit geval. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump van de VS heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Het weer, eerst nog wolken, later zon, het wordt 18 tot 22 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De ochtendspits verloopt redelijk druk. Hier zijn de files met meer dan een kwartier vertraging. De A12 Arnhem richting Utrecht. Daar is het raak tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen. Meer dan een half uur vertraging door een ongeluk. En de rechterrijstrook is dicht. De A28 Groningen richting Amersfoort. Daar staat file tussen Staphorst en knooppunt Hattemerbroek. Een klein half uur omdat daar spullen op de weg liggen. De A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en Renkum, 20 minuten. En de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is je vertragingstijd een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
10: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
11: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
10: Not yet.
11: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
10: Yesterday. Afternoon, maybe at 4, 5.
9: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
12: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak. Die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
9: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in de regio. Zo staat er file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen rijdt het langzaam. Reken op 20 minuten vertraging. De A50 dan, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Heter 20 minuten. En de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is je vertragingstijd een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
14: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Roulette FM Regio Nieuws.
1: Evert Teunissen van de stichting Struikelstenen De Bilt is woensdag koninklijk onderscheiden. Hij is door burgemeester Haverkamp gelauwerd tijdens een symposium over struikelstenen. Teunissen ontvangt het lintje voor zijn werk binnen het bestuur van de stichting en het vele onderzoek dat hij voorafgaand aan de plaatsing van struikelstenen gedaan heeft. Hij wordt gezien als een grote verbinder in de contacten met de nabestaanden van de Joodse slachtoffers. De stichting Struikelstenen De Bilt plaatst deze zomer de laatste van de in totaal 127 struikelstenen die in de gemeente De Bilt gelegd worden. Zeist heeft een nieuw college. Bijna nieuw, want de vier partijen die in de vorige periode de wethouders leverden hebben elkaar ook nu gevonden. Het akkoord op hoofdlijnen met als titel Oog voor elkaar, klaar voor de toekomst is woensdag gepresenteerd door de coalitiepartijen PRO, D66, VVD en ChristenUnie-SGP. De partijen gaven bij de presentatie aan de huidige koers te willen voortzetten. Opvallendste wijzigingen in het akkoord zijn de aanleg van een nieuw bedrijventerrein en het streven naar 35% sociale huurwoningen bij nieuwe bouwprojecten. Een studentenkamer in Utrecht is in de eerste drie maanden van dit jaar duurder geworden. Volgens Kamernet kost een kamer nu zo'n 800 euro, 8,3% meer dan een jaar geleden. Daarmee blijft Utrecht een van de duurste steden van het land om een kamer te huren bij een particuliere huisbaas. Alleen Amsterdam is duurder, met gemiddeld 990 euro. Na Utrecht volgen Haarlem en Den Haag met gemiddeld 750 euro huur per maand. De prijzen waarmee Kamernet werkt gaan over de kamers die particuliere verhuurders aanbieden. Kamers van woningcorporaties als SSH hebben andere tarieven en worden niet op Kamernet aangeboden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het aantal files neemt snel af. Wel nog een file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal-West en Maarsberg is het aansluiten. Reken op 5 minuten vertraging. De A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg 10 minuten. De A50 Arnhem richting Os tot slot. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het aantal files neemt weer af. Wel nog rijdt het langzaam op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken kun je rekenen op 10 minuten extra reistijd. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht een kwartier vertraging. En de N50 richting Zwolle. Tussen Ens en Kampen-Zuid doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
9: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

naast dus Marco Bakker, waarvan een roddelblad beweert dat hij de vader zou zijn van Herman Brood, maar dat blad is getroubleerd. Want Brood rijdt in een Capri en niet in een Kadett. Geloof me, Marco zingt alleen met Willeke een duet. Hihi, van 5 naar 4 gestegen, de zangeres zonder naam. Als zij de hoogte...

0: doe maar genoteerd. Want die jongens zijn te gek. En worden zelfs ook door mijn vrouw geadoreerd.
1: Wat Pelle Boer bericht, belooft met stal gezicht.

is toch ook wat? Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik beloof u, morgen wordt het beter. Dat beloof ik u. Het is toch verschrikkelijk. Kijk,

0: Colette FM, regio nieuws.
1: SVM uit Maartensdijk gaat maatregelen nemen om vernielingen op het sportpark tegen te gaan. Dat heeft het bestuur van de voetbalclub bekendgemaakt. De afgelopen weken zijn er buiten openingstijden regelmatig jongeren op het sportpark. Volgens het bestuur zorgt dat steeds vaker voor overlast en schade. Er zijn meerdere doeltjes vernield, brandplekken op het kunstgrasveld gevonden en dugouts zijn beschadigd. SVM gaat camera's rond het sportpark ophangen en laat de gaten in het hekwerk herstellen. De gemeente en politie zijn geïnformeerd en hebben toegezegd dat er extra gecontroleerd zal worden om herhaling van het vandalisme te voorkomen. Zeist heeft de eerste 16 struikelstenen geplaatst ter nagedachtenis aan Joodse inwoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Later dit jaar volgen meer plaatsingen. Het initiatief komt van de stichting Bevordering Bewustzijn Jodenvervolging met steun van de gemeente. De messing gedenkstenen zijn geplaatst bij de voormalige woonadressen van slachtoffers. De eerste stenen zijn op 4 locaties in Zeist geplaatst. Aan de Wateriggeweg, de Professor Lorenslaan, de Bergweg en de Dalweg. Op de 17-jarige Liliane Drijvers na zijn alle herdachten omgebracht in vernietigingskamp Auschwitz. Leersum krijgt er 8 koopwoningen aan de Middelweg bij. Nu het college van Utrechtse Heuvelrug groen licht gegeven heeft, kan de omgevingsvergunning worden verleend. Het plan voorziet in 6 middendure koopwoningen en 2 levensloopbestendige koopwoningen in de vrije sector met bijbehorende voorzieningen als parkeerruimte, bomen en groen. De 6 middendure woningen vallen in de categorie betaalbaar. Daarmee draagt de gemeente bij aan de afspraak om minimaal 40% betaalbare huizen in de middensector te bouwen. De bouw van de woningen begint naar verwachting in 2027.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

geloof in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit

maakt. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
10: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Evert Teunissen van de stichting Struikelstenen De Bilt is woensdag koninklijk onderscheiden. Hij is door burgemeester Haverkamp gelauwerd tijdens een symposium over struikelstenen. Teunissen ontvangt het lintje voor zijn werk binnen het bestuur van de stichting en het vele onderzoek dat hij voorafgaand aan de plaatsing van struikelstenen gedaan heeft. Hij wordt gezien als een grote verbinder in de contacten met de nabestaanden van de Joodse slachtoffers. De stichting Struikelstenen De Bilt plaatst deze zomer de laatste van de in totaal 127 struikelstenen die in de gemeente De Bilt gelegd worden. Zeist heeft een nieuw college. Bijna nieuw, want de vier partijen die in de vorige periode de wethouders leverden hebben elkaar ook nu gevonden. Het akkoord op hoofdlijnen met als titel Oog voor elkaar, klaar voor de toekomst is woensdag gepresenteerd door de coalitiepartijen PRO, D66, VVD en ChristenUnie-SGP. De partijen gaven bij de presentatie aan de huidige koers te willen voortzetten. Opvallendste wijzigingen in het akkoord zijn de aanleg van een nieuw bedrijventerrein en het streven naar 35% sociale huurwoningen bij nieuwe bouwprojecten. Een studentenkamer in Utrecht is in de eerste drie maanden van dit jaar duurder geworden. Volgens Kamernet kost een kamer nu zo'n 800 euro, 8,3% meer dan een jaar geleden. Daarmee blijft Utrecht een van de duurste steden van het land om een kamer te huren bij een particuliere huisbaas. Alleen Amsterdam is duurder, met gemiddeld 990 euro. Na Utrecht volgen Haarlem en Den Haag met gemiddeld 750 euro huur per maand. De prijzen waarmee Kamernet werkt gaan over de kamers die particuliere verhuurders aanbieden. Kamers van woningcorporaties als SSH hebben andere tarieven en worden niet op Kamernet aangeboden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: wanna be with you.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: In de buurt. Roulette FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een spoedreparatie bij afrit bij knooppunt Hoevelaken viel op de A28 Zwolle Amersfoort. Een file van 4 kilometer en 10 minuten. Je hebt namelijk met 1 rijstrook minder te maken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks middagmix. Nu tot 1 uur The 80's Lunch.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie verdenkt oud-volleyballer Ramon M. naast ontucht met een slachtoffer van 10 jaar, nu ook van tientallen gevallen van online misbruik. Er zijn bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd, vooral jongens vanaf 8 jaar. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat de dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. In maart ging op dezelfde school een explosief af. En het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Er is in het gebied een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. Het weer, zon en wat dunne wolkenvelden. Vanmiddag maximaal 22 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een ongeluk van gisteren nu een spoedreparatie op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken een klein kwartiertje extra, want er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Nijkerk 5 kilometer en 15 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: straks Vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Evert Teunissen van de stichting Struikelstenen De Bilt is woensdag koninklijk onderscheiden. Hij is door burgemeester Haverkamp gelauwerd tijdens een symposium over struikelstenen. Teunissen ontvangt het lintje voor zijn werk binnen het bestuur van de stichting en het vele onderzoek dat hij voorafgaand aan de plaatsing van struikelstenen gedaan heeft. Hij wordt gezien als een grote verbinder in de contacten met de nabestaanden van de Joodse slachtoffers. De stichting Struikelstenen De Bilt plaatst deze zomer de laatste van de in totaal 127 struikelstenen die in de gemeente De Bilt gelegd worden. Zeist heeft een nieuw college. Bijna nieuw, want de vier partijen die in de vorige periode de wethouders leverden hebben elkaar ook nu gevonden. Het akkoord op hoofdlijnen met als titel Oog voor elkaar, klaar voor de toekomst is woensdag gepresenteerd door de coalitiepartijen PRO, D66, VVD en ChristenUnie-SGP. De partijen gaven bij de presentatie aan de huidige koers te willen voortzetten. Opvallendste wijzigingen in het akkoord zijn de aanleg van een nieuw bedrijventerrein en het streven naar 35% sociale huurwoningen bij nieuwe bouwprojecten. Een studentenkamer in Utrecht is in de eerste drie maanden van dit jaar duurder geworden. Volgens Kamernet kost een kamer nu zo'n 800 euro, 8,3% meer dan een jaar geleden. Daarmee blijft Utrecht een van de duurste steden van het land om een kamer te huren bij een particuliere huisbaas. Alleen Amsterdam is duurder, met gemiddeld 990 euro. Na Utrecht volgen Haarlem en Den Haag met gemiddeld 750 euro huur per maand. De prijzen waarmee Kamernet werkt gaan over de kamers die particuliere verhuurders aanbieden. Kamers van woningcorporaties als SSH hebben andere tarieven en worden niet op Kamernet aangeboden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Travel.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
9: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Leiden.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: SVM uit Maartensdijk gaat maatregelen nemen om vernielingen op het sportpark tegen te gaan. Dat heeft het bestuur van de voetbalclub bekendgemaakt. De afgelopen weken zijn er buiten openingstijden regelmatig jongeren op het sportpark. Volgens het bestuur zorgt dat steeds vaker voor overlast en schade. Er zijn meerdere doeltjes vernield, brandplekken op het kunstgrasveld gevonden en dugouts zijn beschadigd. SVM gaat camera's rond het sportpark ophangen en laat de gaten in het hekwerk herstellen. De gemeente en politie zijn geïnformeerd en hebben toegezegd dat er extra gecontroleerd zal worden om herhaling van het vandalisme te voorkomen. Zeist heeft de eerste 16 struikelstenen geplaatst ter nagedachtenis aan Joodse inwoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Later dit jaar volgen meer plaatsingen. Het initiatief komt van de stichting Bevordering Bewustzijn Jodenvervolging met steun van de gemeente. De messing gedenkstenen zijn geplaatst bij de voormalige woonadressen van slachtoffers. De eerste stenen zijn op 4 locaties in Zeist geplaatst. Aan de Waterriggeweg, de Professor Lorenslaan, de Bergweg en de Dalweg. Op de 17-jarige Liliane Drijvers na zijn alle herdachten omgebracht in vernietigingskamp Auschwitz. Leersum krijgt er 8 koopwoningen aan de Middelweg bij. Nu het college van Utrechtse Heuvelrug groen licht gegeven heeft, kan de omgevingsvergunning worden verleend. Het plan voorziet in 6 middendure koopwoningen en 2 levensloopbestendige koopwoningen in de vrije sector met bijbehorende voorzieningen als parkeerruimte, bomen en groen. De 6 middendure woningen vallen in de categorie betaalbaar. Daarmee draagt de gemeente bij aan de afspraak om minimaal 40% betaalbare huizen in de middensector te bouwen. De bouw van de woningen begint naar verwachting in 2027.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi. Maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes storten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A28 naar Utrecht voor het knooppunt Hoevelaken. Dat komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land is het aansluiten op de A28 naar Utrecht. Voor knooppunt Hoevelaak heb je 10 minuten vertraging en dat komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroep.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij knooppunt Grijshoord 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Os tussen de knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging nu ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
9: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school in Amsterdam. De school werd gisteravond telefonisch bedreigd en bleef vandaag dicht. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legde haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. De politie heeft al 20 aangiften binnen tegen Kamerlid Gidi Markesower. Hij zei in een interview onder meer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld wil tegenhouden. En hij sprak ook over omwolking. Het weer, vrij zonnig de rest van de dag. Vannacht ook helder en het koelt af tot 10 graden. Morgen volop zon en dan zo'n 25 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Gert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene Geest van de ANWB. Het is druk in het midden van het land. Onder andere 10 minuten oponthoud op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad Airport. Op de A28 Amersfoort Groningen tussen het Harde en Zwolle Noord. Nog 40 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Op de A50 Apeldoorn Emmeloord bij Kampen staat een auto met pech. Vanaf Heerde is de vertraging een half uur. De A50 Arnhem-Os is dicht bij Ravenstein door een ongeluk. verkeer kan nog wel via de vluchtstrook, maar vanaf knooppunt Valburg is de vertraging flink opgelopen. Die is nu ruim een half uur. En op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Huissen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
8: Roulette FM.
11: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De overheid neemt niet genoeg initiatief om mensen die hulp nodig hebben te helpen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Door gebrekkige communicatie vanuit de overheid kunnen burgers in de problemen komen, waarschuwt de ombudsman. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden op verzoek van asielminister Van den Brink. Het weer nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot 10 graden. En morgen volop zon en 25 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat 170 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Een half uur oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. 25 minuten verdraging door een auto met pech. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein is de vertraging een half uur. Op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij het Gelredome een kwartier vertraging. En op de N331 Zwolle-Emmeloord tussen Werkelaan en Meppel een half uur vertraging. Op de N764 Kampen Zwolle bij Hattem ook 20 minuten extra reistijd.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn oud-premier Rutte en oud-minister Hugo de Jonge. Het onderzoek begint volgende week en is bedoeld om van te leren. Airbus en Air France hebben een boete gekregen voor een vliegtuigcrash in 2009. Toen stortte een Air France toestel neer in de Atlantische Oceaan. Daarbij kwamen 228 mensen om. Volgens een rechtbank in Parijs deed apparatuur het niet goed en de piloten waren niet goed getraind. En de gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden. Het weer vanavond helder. Vannacht koelt het af tot 10 graden. Morgen zon en 25 graden.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het midden van het land is een ongeluk gebeurd op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Hoenderlo. Je kunt daar alleen via de vluchtstrook en je kunt dus beter omrijden via Arnhem over de A30, de A12 en de A50. Ook op de A6 gebeurde een ongeluk van Lelystad naar Emmeloord bij de Ketelbrug. Daar zijn alle rijstroken weer vrij en is de vertraging nog 20 minuten. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht ook nog ruim 20 minuten vertraging.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
10: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
9: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. En zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
11: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
9: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn staat bij de afrit Hoenderloo nog een file van 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook. En op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Urk ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren.
15: Roulette FM. Het wordt heel erg leuk vandaag. Pak er een stoel bij.
16: Ik had er tot nu toe weinig van gehoord.
14: grandioos.
16: Ja, heel blij.
17: Ik word hier weer helemaal blij van.

van deze plaat. Dat ik er gewoon doorheen kan praten. De hele plaat lang. Er zitten geen vocalen of wat dan ook in. Ja, slechte gewoonte natuurlijk van de DJ's om overal heen te lullen waar geen vocalen bij zitten. Ja, zo werkt dat nou eenmaal. Ik heb het er wel eens over gehad met mensen. Hoe kunnen we dit afleren? Maar hij is nog niet doorgedrongen wat dat betreft. Dus ja, nou is het alternatief natuurlijk is voor deze zonnentand van Klankcarousel. Is dat je er gewoon een versie van maakt met vocalen. En die is er ook. Die is erg leuk ook. Maar die hebben we niet in het systeem staan. En dit is ook wel lekker. En zonnetans, een zomersplaatje. Het klinkt ook heel zomer. Het is een beetje de zomer in een glas. En ondertussen afgeleid, want ik kondig hem straks wel even aan. Dan weet je eventjes dat het in de juiste volgorde zit. Laten we even beginnen met de opener. Hey, welkom. Dit is de 133ste uitzending alweer van Lokaal Kabaal. Het programma voor lokale artiesten, ja, en jou natuurlijk. Hier hoor jij veel over die lokale muziekartiesten. Van henzelf, in de vorm van interviews, in de vorm van live muziek. En je hoort ook waar je heen moet voor de lokale muziek buiten dit programma om. Lekker blijven zitten. Hè? Het is sowieso hartstikke warm, dus waarom zou je druk maken? Druk is iets voor pompen. En de nieuwste muziek hier uit de regio, ook daar kan je voor klaarzitten. Allemaal van die lokale artiesten. Ja, wil je met ons in de studio in contact komen? Dat kan. Dat kan via allerlei socials waar Roulette FM op zit. Dat is op Facebook, dat is op Insta, op X. We zitten ook op iets dat heet Blue Sky. Ik heb dat een tijd lang in al mijn onwetendheid Blue Sky genoemd. Je kan ook dus op Blue Sky een berichtje doen. Ik doe daar niets mee. Ik kan het wel doen, ik kijk er niet naar. Veel succes daarmee. Maar Roulette FM zit daar wel op, dus je kan altijd contact zoeken. Wat je ook kan doen, en daar reageer ik wel op. Mensen kunnen dat ook beamen. WhatsApp, het nummer 06-16-14-3680. Ik heb net de lijnen opengegooid, dus jij kan nu reageren. En dan zie ik je berichtje en dan reageer ik erop. En je kan naar de YouTube straks gaan. Er gebeurt nu nog niks. Ik moet hem nog even opstarten. Maar als je naar

0: YouTube gaat en je typt in de zoekbalk van Roulette FM in. Roulette FM aan elkaar helemaal. Dan vind je de stream onder de Roulette FM account. En ja, als je niet roulette, als je eerst roulette en dan spatie FM doet, ja, dan krijg je afhankelijk van je zoekhistorie wat anders. En wat dat is, dat wil ik ook niet weten. Dat is helemaal aan jou. Maar Roulette FM aan elkaar, dat geeft je de beste kans om onze account te vinden. En daar straks, niet nu, maar straks start daar de stream. Het kan zijn, we hebben de afgelopen week al een tijdje problemen gehad met het geluid. We zitten er bovenop. Het kan zijn dat het alleen in beeld is. Zet je de audiostream op de site van Roulette FM aan. Heb je beeld en geluid. Kan wat vertraging tussen zitten. Geen probleem. Dat fix je gewoon. Ja, en Lokaal Kabaal, het programma, zit ook op allerlei socials. We zitten op Facebook. Daar gebeurt niet zo heel veel, maar daar staan nog beelden. Voornamelijk van oude uitzendingen. Die laten zien hoe het in de studio was met allerlei artiesten. Er staan de bingo kaarten nog op. We doen dat niet, maar mensen vragen hoe zit het met die regio bingo. Komt dat terug? Nou, misschien. Dat weet ik nog niet. Maar voor nu, vandaag, even niet. We zitten niet alleen op Facebook trouwens.
1: Ook op Instagram.
0: Precies, daar zitten we ook op. @rfm_lokaal_kabaal. Daar kan je ook terecht voor allerlei beelden. Het is beter onderhouden dan de Facebookpagina, kan ik zeggen. We gaan eraan werken. Ja, we hebben maar zoveel tijd, hè. Maar je kan een heel aardig wat content vinden op al die socials van ons. Ja, en als je iets aan mij gericht wil sturen, dan kan het ook nog eventueel. Want ik zit als DJ op X. @debuurtvriendelijkeDJ. Dat is de naam op X. En dat is, ja, dit zit helemaal aan elkaar. Hoe moet je dat vinden? Nou,
1: je schrijft het gewoon zoals je zegt.
0: Precies. Stuur gerust een berichtje. Vind ik hartstikke leuk. Ja, en wie dat ook leuk vindt. Ik wou hem eigenlijk al te vroeg aankondigen. Ik denk, ik wacht er even mee. Even alles op zijn plek. Want hij is er vanavond. Hij zorgt dat we weer lekker klinken. Hij heeft een hand in het geluid. En buiten de uitzending heeft hij ook zijn hand wel eens in andere dingen. Maar daar kan ik op de radio dan weer niks over zeggen. Ja. Henny geeft al aan, hij is er Henny van het geluid, mensen. Ja. Ja, en vanavond hebben we de Sound of Holland special. Live met de winnaars van de talentenjacht in de studio. Brandon en Mr. Waves zijn te gast. Ze zijn ook al in de studio. Dus als je goed luistert op de achtergrond. Hoor je ze misschien al? daar ga je straks nog veel meer van meekrijgen wat dat betreft. Het is een lekkere gevulde show. En misschien staat er wel meer in het teken van die Sound of Holland special. Maar eerst, we zitten lekker in de oude plaatjes. Want ook deze is way back. Deze van Seal is ook vaak gecoverd. Maar ik vind dit toch de beste. Crazy. En ook crazy is straks twee lokale artiesten die ik voor je heb klaarstaan, die je hier nog niet eerder op de zender hebt gehoord. Maar eerst lekker luisteren naar Seal, Crazy en The Earcatcher.

0: Dreamcatcher, Ringo Starr en Paul McCartney. Ik heb het idee, Henny van het Geluid, dat Juriaan een soort van trip down memory lane heeft gedaan bij de Earcatchers de afgelopen weken. Vorige week hadden we het nieuwe van de Rolling Stones. En daarvoor hadden we, deze week hebben we dan die van Paul McCartney en wie zit er nog bij? Ja, Ringo Starr. En die kennen we als... Ja, Henny doet alleen maar knikjes, dat is waar ook. De Beatles natuurlijk, voor de mensen die er meeschrijven. Eerst Rolling Stones en toen de Beatles. Ik weet niet of het een voorkeur van Juriaan is. Maar wat je wel weet, is dat iedere zaterdagochtend tussen 9 en 11 in Opstaan met Juriaan onthuld wordt de Earcatcher van de week erop wordt. Dus daarin hoor je als eerste wat de nieuwe Earcatcher is. En... ook wel een leuke bijkomstigheid. Je hoort ook wie de presentator is. Dat is niet altijd Juriaan. Het is soms een verrassing. Het was afgelopen zaterdag was het wel Juriaan. Tenminste, Henny was Juriaan. Je hebt geen idee. Luister jij niet, Juriaan? Nee. Henny, luister eens. Tussen 9 en 11. Op de zaterdagochtend. Opstaan met Juriaan. Of met iemand anders, dat weten we niet. En hartstikke leuk programma ook. En als je toch luistert, vul even het kijken luisterboekje ook in. Ook leuk. Dus... goed, maar dit is niet alleen de zender van Henny van het Geluid en van Juriaan. Roulette FM is dé plek voor artiesten uit de beeld. Beeldhoven, Utrecht.
1: Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading, Westburg, Zijst, Soest, Antwerp, Houten en Zeker.
0: Ja, dit is de plek waar je lokale artiesten het eerst hoort. Zowel ongekend talent als enorme veteranen. Mensen die je al heel lang kent en van je denkt... ja, ik ken ze. Ik luister heel graag naar ze. Hoe zit het er ook alweer mee? Ik ben ze helemaal uit het oog verloren. Misschien ben je het gewoon ook helemaal vergeten. Dan hoor je ze weer bij mij hier voorbij komen en denk je... ja, hoe zat het ook alweer? Als het maar lokaal is, dan zitten wij er bovenop. Daarom hebben de artiesten het ook zo zwaar. En vandaag ook weer laat ik je kennis maken met twee lokale artiesten. En het is... het mag duidelijk zijn, de Sound of Holland special vanavond. Dat betekent dat we ook voor dit item eventjes putten uit die rijke collectie van artiesten die in die talentenjacht voorbij kwam. Want daar zaten ook lokale artiesten in. Niet allemaal lokaal, maar ik heb er twee gevonden die zeker lokaal zijn. Dit is een zanger en een zangeres. De zangeres hoor je straks, maar als eerste hoor je de zanger. En dan moet ik altijd even goed opletten wat ik zeg. Want is het Evers of is het Evers? Het hangt een beetje vanaf eigenlijk welke muziek, welk track je van hem gaat horen. Afhankelijk daarvan is het in het Engels of in het Nederlands. Hij heeft een beetje... ja, hij doet Doe Maar weer tot leven komen eigenlijk. Hij heeft zelfs bij de eerste voorronde in ieder geval... heeft hij een Doe Maar medley gedaan. En dat ging hem heel verdienstelijk af. Ja, dat kon hij prima. Maar daarna heeft hij in de finales toch wel echt... voornamelijk vanuit zijn eigen materiaal gewerkt. En dat is ook heel fijn. Sterker nog, dat heeft hij ook in goed gezelschap wel eens gedaan. Want hij heeft met... voor een van zijn nummers heeft hij een opname gedaan met Reason. En als je denkt, welke naam? Goed opletten. Dit is de guy die veel rap deed voor de Kiteman Orchestra. Ja, en Kiteman, dat moet je wel kennen. Als je zegt, Kiteman ken ik niet. Misschien is NPO Radio 2 luisteren. Top 2000, weet je wel mensen. Daar staat het vrij hoog in. Maar sowieso, Kiteman is wel heel bekend. En een grote lokale artiest ook. En daar... Evers, of Evers, maar ik denk in dit geval misschien Evers, heeft ermee gewerkt. De plaat blijft nog iets langer. Hoorde ik ook voorbij komen trouwens in de talentenjacht. En nu hoor je hem hier.

0: niet naar huis, toch?
1: Is that how you say local cabal? Lokaal cabal is the name of your show? What the hell does that mean? It's not very musical.
2: Lokaal kabaal. Tot 9 uur. Jordi van Angeren.

Ja, en bij deze... We zijn ondertussen druk bezig. Het is een live programma, daar hoor je niks van. Maar dit liedje gaat dus over iemand... die afscheid neemt van zijn of haar dierbaren en het leven. En alles aan doet om die mensen zo goed mogelijk achter te laten. En de schrijver van dit liedje heeft afscheid moeten nemen van zijn moeder door kanker. En hij heeft haar woorden in dit liedje gestopt. Gezongen door zijn beste maatje. En dat beste maatje is Rebecca. En hij had dit nummer. Het is echt helemaal geen... Gewoon deze vullen er ook uit. Dit is helemaal niet daar de plek voor. Daar is het iets te vrolijk voor. Heel mooi gevoelig nummer met een hele duidelijke boodschap. Iets wat ze ook bracht. En zoals vaker bij de talentjacht... waren er meer nummers die de gevoelige noot raakten. En je zag hoe dat de sfeer, zeg maar, beïnvloedde. Je zag hoe dat mensen raakten. En zeker bij een aantal nummers was het dood en doodstil. Maar goed... Het is een traan en een lach hier in het programma. En waar je een traan en een lach vindt, is ook bij de lokale artiesten. Ben je zelf trouwens een lokale artiest? Of ken je er eentje en hoor je die hier nog niet op de zender? Dan hoor ik graag van jou. Mail dan naar studio@roulettefm.nl. Je kan ook mij persoonlijk eventjes aanmelden. Misschien is dat nog wel handiger, want dan is het lijntje echt direct. jordi.van.angeren@online.nl. Daar kan je ook terecht. Ja, en dan gaan we naar een plek waar je ook heel veel lokaal talent komt. Ik neem je namelijk mee eventjes naar de diverse open podia hier in de regio. Want er is veel lokaal talent hier en die kan je vinden bij open mics en open stage sessies. Ja, en sommige daarvan zijn geprogrammeerd. Andere, daarvan is het spontaan. Dat wil zeggen dat er is een soort van fase waarin aangemeld wordt. Bijvoorbeeld om 8 uur. En dan om 9 uur is er een samenstelling. En als er niet te veel artiesten zijn en die willen niet te veel, dan kunnen ze in principe allemaal aan de beurt komen. Het is ook dan kort pieken, want vaak bij dat soort spontane sessies hebben de artiesten vaak maar 3 nummers, 15 minuten ongeveer, om hun kunstjes te vertonen. Maar er zijn veel van dit soort sessies in de regio, zelfs nu, zo richting de vakantieperiode. Ja, en inmiddels iedere week neem ik je eventjes mee langs al die open podia die er zijn in de aankomende tijd en die er afgelopen week zijn geweest. Ja, en de eerste begint natuurlijk op de donderdagavond. Het is een beetje onhandig, want het is tijdens het programma al dat het begint. Café Averrechts in Utrecht, daar is een open podium onder leiding van Eric Kearns, de godfather van open mics. Wel een leuke fact. Hij is ook degene geweest die in Zeist bij de Peppel het open podium bestierde. En dat is een beetje ook waar ik begonnen ben met het samenstellen van het programma. Dus Eric en I, we go way back. Maar hij heeft dus, ondanks al mijn verzet, heeft hij toch aangehouden dat in Café Averrechts iedere donderdagavond een open podium is. Vanaf 8 uur, 9 uur begint het dan muzikaal. Ja, en hij laat ook nog eens weten tijdens het programma wat er dan voor vanavond in de planning staat, als dat al op tijd duidelijk is. Maar anders hoor je het in ieder geval in de week erop. En ik kan je in ieder geval vertellen, voor vanavond weten we het nu natuurlijk nog niet, want het podium is nog niet eens, de deuren zijn niet eens open. Maar vorige week was Eric Kearns zelf degene die aftrapte. We hadden onder andere Emily van Orsa. Je kent ook misschien wel als Tijger Lely. Sharon was er, Anke en Evelien. Maar veel nieuwe mensen. Dus mensen waarvan we alleen de voornaam weten. Ja, dat het eigenlijk een beetje de zomerperiode is, dat merk je een beetje aan Tivoli. Want op de Rabo Open Stage is het nu de aankomende tijd niet zo druk meer. Iedere donderdagavond is er wel een Ultra Jazz Jam sessie. Die is wekelijks vooralsnog. En vanavond is die onder leiding van Kika Sprangers. Dan is er eerst in het eerste uur een openingsset. En dan vanaf 9 uur. En tot een uurtje of 12 kan je dan eventueel meedoen. Mits je instrumenten mee hebt natuurlijk. Volgende week is die ook. En dan is die onder leiding van Bob Roos. Kika en Bob wisselen dat een beetje af. Ja, en tussendoor is er eigenlijk alleen op de Vredenburg Open Stage dan een speciale editie van de Kreukelzone sessies. Met Alan Lauris. Beetje klassieke pianist. Iemand lokaal wel, dat wel. En verder is er eigenlijk al niets. Er zijn geen intimate sessions. Er is geen op zondag Rabo Open Stage Klassiek. Er is gewoon alleen maar de Ultra Jazz Jam sessie. Wat er wel is, iedere zondag, onder leiding van Eric Kearns, daar is die weer. Om 9 uur in het Oude Pothuis in Utrecht een open mic. En vorige zondag was daar onder andere Eric Kearns direct als opener met Benjamin Strider. Hij is hier nog in het programma geweest vorig jaar. En Ben die deed daarna zelf ook nog een sessie. Verder was Damien, ook een bekende van ons. Louise, met dubbel L. Kennen we van de Moira ook. En Lucy Race, die de afgelopen tijd steeds vaker op de open podia is. En Eric sloot af met een duet met Marie.
In de accu was afgelopen, nou, dinsdag niets. Maar dinsdag voor kregen we nog door van Hayden Rose, vriendin van het programma. En hier laatst ook in de show. Dat er een aantal muziekartiesten en comedyartiesten waren. Onder de muziekartiesten stonden onder Taas en Sally. En onder de comedy hadden we Gries en Nico. Ja, en een beetje ertussenin is Gemma Chaos, die zelf ook wel eens de host is naast Hayden. Ja, en iemand die Thomas heet, waarvan Max zei, oftewel Hayden Rose. Ja, het is een beetje performance art. Always something weird and wonderful. Oftewel, altijd een beetje raar en vreemd en ook wel weer heel erg mooi. In Theater Aan de Slinger is het open podium van Houten. En dat is afwisselend op de woensdag en op de maandag. Afgelopen maandag was een drukke sessie, zoals op de maandag wel vaak is. Met onder andere Josh, die laatst in de studio was. Hij zou meedoen trouwens aan de Sound of Holland. Josh, schaam je dat je die niet bij de tweede voorronde bij was? Gaan we nog eens een keertje over aan de tand voelen. Gert van Schaik was er wel. Dat was cabaret met Joost, Wesley en Imme. Reinier en Tom deden ook wat cabaret Plan B. Komen misschien een keertje langs in de studio. Ik ben erover met ze in gesprek. En Dirk Hoyer, singer-songwriter. Aankomende week is het weer op woensdag 27 mei. En dat is geen populaire editie, want het is altijd vanaf 2:30 al in de overdag. En meestal staat er ook niets aangegeven. Mocht je erheen willen gaan, kijk eventjes op de site van Theater en Slinger of er ook echt iets is. Maar er staat niets in de planning, want er wordt van tevoren altijd dat artiesten zich aanmelden. En daar staat ook keurig gewoon een lijstje aangegeven. En de woensdag is leeg. Dus, wat niet leeg is en iedere woensdag is de Moira open mic. Dat wil zeggen, nou, stop de tijd. Het is niet iedere woensdag trouwens. Daar ga ik zo over vertellen. Maar vorige week, of gisteren dus, was het er wel. Met de Oil Spills, Nicolette, Isabella Melana. Was hier in februari, maart in de studio om de nieuwe werk te promoten. En daar was ze ook mee bij de open mic. Nieuwe singer-songwriter die we steeds vaker zien is Jessica Gerritsen. En Elle Samson. En daarvoor, omdat het eigenlijk een beetje laat binnenkwam, Yves Goudejaan was er in die editie daarvoor nog. Jan Schelling, grote man. En Bart die Neil Young covers deed. En natuurlijk bekende als Lampje en Reinder, die er eigenlijk iedere editie wel zo'n beetje zijn. Ja, en dat is wel leuk. Hou Lampje eventjes in gedachten, die naam. Want volgende week, 27 mei, is de laatste editie van de Moira Open Mic van het seizoen. Het is dan in september komt het gewoon weer terug, natuurlijk. In de tussentijd is het altijd in de zomermaanden in het Griftpark. En zonder leiding van Dimitri. Dat wisselen we zo af. En als het dan in september, eind augustus terugkomt, dan is het niet meer met Ivo. Onze grote vriend Ivo Hoofdstad, we kennen van de Red Oak Troubadours en Sugar Spirit. Hij geeft het stokje door. Hij heeft besloten om iemand anders te doen. En het is een heel team van een stuk of 3-4 artiesten die het gaat doen. Waaronder Lampje, wat ook wel logisch is. Want zij zat achter de bar ook bij de Moira. Dus zij is helemaal ingewijd. Dus ze is heel vaak zelf als optredend artiest daar. Dus logisch dat zij het gaat doen. Dan ben je even helemaal bij voor de open mic sessies. Ik noemde onder andere Isabella Melana. Zij was toen in de studio hier. Dat was naar aanleiding van nieuw materiaal. En inmiddels is de studioversie ook uit. Welcome back. Nou, welcome back. Hoor je nu op Roulette FM?

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Evert Teunissen van de stichting Struikelstenen De Bilt is woensdag koninklijk onderscheiden. Hij is door burgemeester Haverkamp gelauwerd tijdens een symposium over struikelstenen. Teunissen ontvangt het lintje voor zijn werk binnen het bestuur van de stichting en het vele onderzoek dat hij voorafgaand aan de plaatsing van struikelstenen gedaan heeft. Hij wordt gezien als een grote verbinder in de contacten met de nabestaanden van de Joodse slachtoffers. De stichting Struikelstenen De Bilt plaatst deze zomer de laatste van de in totaal 127 struikelstenen die in de gemeente De Bilt gelegd worden. Zeist heeft een nieuw college. Bijna nieuw, want de vier partijen die in de vorige periode de wethouders leverden hebben elkaar ook nu gevonden. Het akkoord op hoofdlijnen met als titel Oog voor elkaar, klaar voor de toekomst is woensdag gepresenteerd door de coalitiepartijen PRO, D66, VVD en ChristenUnie-SGP. De partijen gaven bij de presentatie aan de huidige koers te willen voortzetten. Opvallendste wijzigingen in het akkoord zijn de aanleg van een nieuw bedrijventerrein en het streven naar 35% sociale huurwoningen bij nieuwe bouwprojecten. Een studentenkamer in Utrecht is in de eerste drie maanden van dit jaar duurder geworden. Volgens Kamernet kost een kamer nu zo'n 800 euro, 8,3% meer dan een jaar geleden. Daarmee blijft Utrecht een van de duurste steden van het land om een kamer te huren bij een particuliere huisbaas. Alleen Amsterdam is duurder, met gemiddeld 990 euro. Na Utrecht volgen Haarlem en Den Haag met gemiddeld 750 euro huur per maand. De prijzen waarmee Kamernet werkt gaan over de kamers die particuliere verhuurders aanbieden. Kamers van woningcorporaties als SSH hebben andere tarieven en worden niet op Kamernet aangeboden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
4: Ja, dan zijn we weer terug. Isabelle Milane dus, naar aanleiding van de open mic sessie die er is. Ik hou je op de hoogte nog of ik van Erik iets hoor over wat er in Café Averrechts nog vanavond plaatsvindt. Misschien ter hoogte van de concertagenda hoor je dan iets voorbij komen wat dat betreft. Ja, en dan gaan we naar een ras-echte Utrechter. Die was aanwezig tijdens de tweede voorronde en de finale van de Sound of Holland Talentenjacht. Ja, en met een waanzinnige stem. Echt ongelooflijk. Ja, en dus werd hij de jurywinnaar.
5: Ja, ja.
4: En vanavond hoor je die stem hier live, want hij zit tegenover mij. Hallo. Brandon van der Werf.
5: Hallo, goedenavond.
4: Hey, welkom. Ja, de winnaar van de talentenjacht.
5: Ja, klopt.
4: Hoe was dat? Neem even de luisteraar mee voor de mensen die er niet bij waren. Hoe heb jij die talentenjacht ervaren, om te beginnen?
5: Ja, natuurlijk. Als je meedoet als een talentenjacht, het is altijd lichte spanning die erbij komt kijken. Maar ik heb het wel uiteindelijk, nadat je wint ook en daartussendoor, gewoon ontzettend leuk gehad. Een leuke ervaring met de andere zangers en zangeressen die meededen. En gewoon überhaupt een hele leuke sfeer.
4: En je zegt lichte spanning. Dat is de gezonde spanning,
5: ja,
4: zeg maar.
5: Ja, zeker.
4: Want, ik bedoel, jij bent niet nieuw met het podium en met optreden wat dat betreft.
5: Nee, nee.
4: Dus is dat een spanning die er bijvoorbeeld bij talentenjachten in zit en bij bijvoorbeeld reguliere optredens, geboekte optredens niet? Hoe zit dat?
5: Ja, bij geboekte optredens, ja. Die mensen die kennen jou meestal al, want die boeken jou. En bij zo'n talentdag heb je echt nu dan twee nummers om jezelf te laten zien en dan, ja, daar moet je het eigenlijk mee doen. En met een optreden heb je een half uur. En nu staat er ook echt wat op het spel. Nu dan de vakantie naar Gran Canaria, radio interview. Dus dat er wat op het spel staat, dat maakt wel een beetje lichte spanning ook. En je tegenstanders, zo gezegd, zeg maar.
4: Ja, dat is ook wel lastig, want bedoel, je weet ook niet natuurlijk hoe de planning is. Nee. En dan moet je zomaar ergens, want het is twee keer een nummer wat je dan doet, zowel bij de voorronde als bij de finale. Dan weet je niet wie zit er voor jou, wie zit er na jou, op welke energie moet je voortborduren. Ja. Dat is lastig natuurlijk.
5: Ja, meestal heb ik zelf wel mijn eigen idee daarin. Ik deed, zoals hier ook, deed ik in de eerste ronde, doe ik lekker een rustig nummertje om mijn eigen stem te kunnen laten horen. Hoe hoog ik kan komen met mijn stem. En bij de tweede, dan wil je gewoon lekker een feestje bouwen. En dat, zo heb ik dat daar ook gedaan. Dus of iemand nou voor mij rustig zingt. En ik had sowieso het feestnummer als tweede gedaan.
4: Dus die setlist echt is een beetje gericht ook om een soort van te showcase naar de jury. Ja. Dit is wat ik kan.
5: Ja, zeker.
4: En dan vervolgens naar het publiek.
5: Ja. Zeker.
4: Hey, wat jij hebt gewonnen?
5: Ja.
4: Wat heeft die winst jou gebracht? Wat heeft dat voor jou gedaan? Of wat heeft dat gemaakt?
5: Sowieso een ontplofte telefoon. Dat sowieso. Ja, ik kreeg heel veel appjes. Berichtjes via Facebook, Instagram. WhatsAppjes van andere zangers en zo. Die dat allemaal hadden gezien. Die mij dan feliciteren daarmee.
4: Oh ja, dit moeten we even uitleggen. Want het was ook een livestream. Dus mensen die niet bij Broeren waren. Die konden het eventueel ook nog live volgen. Heb ik gezien.
5: Dat... Ja, dat zag ik pas op het moment dat ik al 2 keer had gezongen. Dus,
4: andere mensen hadden dat misschien al door.
5: Ja, ik was op dat moment niet echt mee bezig. Maar mijn broer die heeft daar wel naar zitten kijken. Die kon er niet bij zijn, maar die heeft wel mee zitten kijken toen. Dus dat zijn, daar krijg je gewoon allemaal berichten van. Toen ik thuis kwam ook, hadden ze het hele huis versierd. Kreeg een confetti-kanon tegen mijn wang aan. En dat zijn de leuke dingetjes ervan. Maar ja, wat ik mee heb opgeleverd, veel berichten vooral... toch ook wel wat optredens. Waaronder ook volgende week vrijdag bij Muziek van Holland.
4: Ja.
5: Wat ook een van de prijzen was. Ik mag naar Gran Canaria lekker toe.
4: Dat is ook niet echt gek.
5: Nee, ik krijg een fotoshoot en ik zit nu hier aan tafel.
4: Dus het is maar naast gewoon het prijzenpakket voor de winnaar vanuit de talentenjacht. Heeft het dus ook heel veel exposure. Heel veel mensen hebben jou gezien, reageren
5: zeker.
4: Nu.
5: En ja.
4: Dus het doet ook iets met boekingen, met optredens.
5: Ja, nog niet direct. Maar ik denk wel gewoon mensen die mij daarop hebben gezien. Waar ik contact mee heb gelegd en zo. Dus wat er nog wel bij kan komen. Het is niet allemaal in 1, 2 tellen geregeld, zeg maar, een boeking. Maar het kan er allemaal nog bij gaan komen. En vooral de reacties die ik erop kreeg, dat was het leukste allemaal.
4: Is er één opvallend, opmerkelijk, misschien een vreemd ding of zo? Of een teleurstelling? Maar als je één ding uit al die reacties en dergelijke moet doen, wat is het meest opmerkelijk of het leukste? Of één ding waar je misschien agressief van werd of zo?
5: Ja, niet per se agressief of zo. Gekke dingen. Ja, ik vind het vooral leuk van collega-zangers... die dan daarover berichten heeft van lekker gedaan.
4: En noem eens iets concreets. Misschien een collega zanger heel even concreet bij de naam.
5: Ik heb van August van Engelen. Dat is een volkszanger waar ik ook veel contact mee heb. Die dan leuke berichtjes besturen. Mijn eigen oom, die is ook volkszanger in Utrecht.
4: Daar komen we zo nog even op, mensen.
5: Ja, daar kreeg ik een heel mooi berichtje van dat hij trots op me was. En dat zijn gewoon mooie dingen om te horen. En vooral als dat van hem afkomt. Voor mij.
4: Hoe spelen verder talentenjachten voor jou een rol in je carrière, in je muzikale activiteiten?
5: Ja, niet echt groot. De Sound of Holland was de 2e keer dat ik meedeed aan de talentenjacht. De eerste keer was ook de Sound of Holland. Dat was vorig jaar.
4: Nee, dan weet ik. Ik weet dat je die niet hebt gewonnen. Maar...
5: Nee, klopt. Toen had Vinny gewonnen. Ja, ik heb gewoon nog steeds veel contact
4: mee. In 2 categorieën hebben we toen winnaars gehad. Ja. We hebben nu gewoon gezegd, jij bent... ik moet dit misschien ook even voor de luisteraar... Ik was een van de juryleden. We hadden veel juryleden trouwens. Dus,
5: 5.
4: Ja, het was Regilio, de organisator, had aardig uitgepakt.
5: Ja, En ook met een van de juryleden, Younes, heb ik nog wel eens... dat hij mij een berichtje had gestuurd. Zei, je hebt echt goed gedaan. Bram, de andere jury, het ook sowieso. Die ken ik dan al goed. Puur omdat we bij hetzelfde bedrijf ook zitten. Boekingsbedrijf en geluidsbedrijf bij Twilight.
4: En je hebt hem misschien ook wel gesproken bij de eerste... bij de eerste editie van de Talentenjacht. Want toen deed hij zelf ook mee.
5: Ja, toen heb ik hem ook gewoon kort gesproken. Gewoon even, hey, succes, goed gedaan. Maar nu is dat contact wel wat meer geworden daarna. Hij heeft ook echt tijdens die talentjaar hebben we ook niet veel contact gehad. Puur omdat we elkaar al konden. Dus dan wil je dat niet daarvan af laten leiden.
4: Nee.
5: Maar daar ook hele goede woorden van gehad. Hij zegt, wat jij hier hebt neergezet, dat is... met geen pen te beschrijven, zeg maar.
4: Ja, je had wel, het was wel echt, mensen zaten... ik noemde net al, er waren nummers, toen ik Rebecca liet horen. Er waren nummers die bijvoorbeeld een hele gevoelige toon bij mensen aten, dat het heel stil werd. Bij jou, je had het uithalen en daar waren mensen echt weer van onder, inclusief jury.
5: Ja.
4: Ook dat deed wat als, zeg maar, inzet. Wat was een van de nummers die je deed?
5: Een Chain Melody.
4: Van Elvis Presley.
5: Van Elvis Presley.
4: Dan moet je wel op zich een beetje ballen hebben. Want mijn moeder is enorme fan van Elvis Presley. Je moet wel even in goede schoenen staan om Elvis King na te doen.
5: Luistert ze mee?
4: Dat weet ik niet. Mijn moeder, dat zou kunnen. Dan ga ik even mijn moeder vragen. Straks of die meeluistert. Dan kan ze, maar ze luistert anders wel vaak terug. Dus dan kan ze even op die manier beoordelen. Want jij gaat Elvis doen.
5: Ik ga hem zo doen.
4: Degene uit de finale editie, toch?
5: Ja.
4: Nou, we gaan naar jou luisteren.
5: Ja, helemaal goed.
4: Unchained Melody van Elvis Presley door Brandon. Het is live ook. Dit lag aan mij. Schuifje moet natuurlijk wel open zijn.

0: Dankjewel, dankjewel.
1: Blijf applaudisseren, Henny.
2: Ja.
1: Even, blijf applaudisseren. Dan pak ik pak er even iets bij. Dat had ik veel eerder natuurlijk moeten doen. Huppa, ja. Zo, eindelijk. Ja, ja. Deze ook uit Tivoli geleend. Zo, en dat was zo, er zat weer even die uithaal in, hè?
0: Die zat erin, ja.
1: Je hebt hem meegenomen. Ja, je hoort hem hier nog steeds. Hij is nog steeds aanwezig. Dat kon ook niet anders. Opgegroeid hier in de buurt. En al direct aangetrokken tot muziek en zingen. En ja, hij heeft nog meer plannen wat dat betreft.
0: Ja.
1: En daar gaan we het over hebben. Want tegenover zit hij nog steeds. Dat kon ook niet missen, want je hoorde hem net nog. Brandon van der Werf.
0: Ja, hallo.
1: Hey, Sound of Holland dus.
0: Ja.
1: Maar ik wil eventjes wat meer over jou weten eigenlijk. Want zo goed als dat jij geluid kon produceren, was je ook volgens mij aan het zingen. Hoe zat dat?
0: Ja, ik ben ermee opgegroeid in mijn familie. Ik kom uit een muziekrijke familie. Er zijn er weinig bij ons die niet kunnen zingen. Waar mijn oom zeg maar wel de uitschieter van is. Die is een van de bekendste volkszangers uit Utrecht. Dat is Martin van Doren. Ja, daar heb ik vanaf kleins af aan naar opgekeken. Mijn andere oom Theo van Doren, die is vanaf kleins af aan... vroeger in de piratentijd heb die altijd muziek gemaakt. Kon ook hartstikke goed zingen. Ja, bij ons... Ja, het is gewoon waar je mee opgegroeid bent. En op elk feestje... Was er wel iets, een zangetje, een feestje, een drankje erbij. De muziek is overal bij ons geweest. Als mijn moeder thuis aan het schoonmaken is, dan Marianne Weber hard aan. Dus ja.
1: En om even aan te geven hoe lokaal en hoe groot dit is. Even jouw oom,
0: ja.
1: Martin van Doren.
0: Ja.
1: Dus ik heb er even ietsje doorheen.

0: voor jou en voor de buurvrouw.
1: Ja, precies. Ja. We hebben ook wel vorig jaar een editie gedaan van lokale muziek top 100. Ja. Hebben we gezocht naar ook platen die erin moeten. En daar kon de luisteraar op stemmen. Deze zat er niet in. En dat is wel verbazingwekkend. Want dit is, wij zoeken eigenlijk naar mooie platen. Maar we vinden het ook mooi als daar met regelmaat echt Utrechtse plaat zitten. Dit is wel
0: het
1: Utrechtse geluid. Ja. Ja, maar het klinkt ook lekker als Utrechts. Ja. Ik kan het niet nadoen, want ik ben hoog op import. Maar ik kan het niet reproduceren. Maar dit is echt het geluid van Utrecht.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En daar kom jij vandaan.
0: Zeker, uit Ondiep.
1: Precies. Je komt bij deze mensen ook vandaan. Dit is dan je oom. Dus je zit in een hele muzikale familie.
0: Ja, klopt.
1: Welke rol speelt je familie nu bij je muziek?
0: Sowieso altijd zijn ze heel in het Engels gezegd supportive daarin. Ze vinden het leuk. Zoals nu ook, ik krijg net een appje van mijn broer binnen. Hey, succes. Veel plezier. Ze vragen er heel vaak naar. Als ze erbij kunnen zijn bijvoorbeeld, het is in de buurt, dan komen ze sowieso kijken. En ja,
1: werk je ook wel samen? Zijn er tips? En er zit natuurlijk best wel veel ervaring zit er ook in de familie.
0: Ja, tips. Ja, die heb ik vooral in het begin gehad. Gewoon doen. Vooral is altijd gewoon doen. Niet bang zijn. Je weet wat je zelf kan. Dat is vooral wat ik van mijn oma altijd mee heb gekregen. En het is gewoon, je moet er zelf altijd wel achter komen. Dat hebben hun ook, dat weten hun ook. En daar ben ik nu ook zelf erg aan het timmeren. Met mijn optredens die ik al heb en zo. En dan zie ik ook dat ik daarin ook aan het groeien ben. En mijn vader ook, die vindt het ook hartstikke leuk. Die gaat altijd mee. Die geeft dan ook tips. Het is geen zanger, hij kent niet zingen.
1: Maar, en toch tips.
0: Maar geeft toch tips.
1: Wat voor tip geeft hij dan? Noem eens eentje.
0: Ja, bijvoorbeeld met je mensen meetrekken. Bij bepaalde liedjes. Kan je misschien net even dat doen, even iets anders. Het is altijd wel iets dat hij ziet van nee, dat kan misschien beter. Maar vooral trots.
1: Dus hoe je die interactie misschien moet zoeken. Of net even daar.
0: Dat heb ik zelf ook. Dat is altijd mijn verbeterpunt. Net wat meer interactie met de mensen zoeken. In plaats van te veel op mijn eigen focussen. Als ik aan het zingen ben. En daarin zie ik dat ik vooral echt heel erg gegroeid ben. Het laatste jaar in daarin.
1: En helpen die talentenjachten helpen dan ook misschien iets?
0: Ja, het is wat meer vertrouwen ook. Want mensen die al in het vak zitten. Die geven jou tips, tops, commentaar. En daardoor kun je ook zelf zien van hey, hoe ver ben ik nou? Vorig jaar ben ik niet in de prijs gevallen bij de Sound of Holland. En dit jaar heb ik hem gewonnen. Dan kun je wel zien dat je in een jaar tijd best veel vooruitgang hebt gemaakt. Ja. En dat hoor je ook in de commentaar. En ja, dat is gewoon, dat zie ik zelf ook wel. Als ik ook filmpjes van een jaar geleden hoor. Ik had het van de week met mijn vriendin erover. En dat ik kijk aan en ik zeg, dat is eigenlijk echt verschrikkelijk. Als ik het, hoe ik het nu hoor en dan het verschil met dan.
1: Ja, we horen we vaker, ja. We hebben het ook van de winnaar gehoord. Je noemde hem net al. Hij zei ook al, het heeft me veel gebracht. Ja. Met het oog op exposure, met het oog op aandacht. En het heeft ook een behoorlijke ontwikkeling gegeven. Ja. Hij was vrachtwagenchauffeur. En hij wordt steeds meer gewoon fulltime zanger. Erg leuk om te zien.
0: Ja, hele leuke.
1: Waar komt die motivatie eigenlijk bij jou vandaan om te zingen? Want ik bedoel, je bent ermee opgegroeid. Je zit in een familie waar het in speelt, maar er moet ook een soort van drijfveer zijn om te zeggen, ik wil zingen. Waar komt dat vandaan?
0: Ja, mensen zijn verslaafd aan drugs, mensen zijn verslaafd aan dranken. Ik ben verslaafd aan zingen. Zeggen we wel eens. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen.
1: Het is iets wat je moet, zeg maar. Je voelt die behoefte om te zingen.
0: Ik ben de hele dag aan het zingen, vanaf kleins af aan al. Ik ben net in de auto, het is kwartier rijden, maar ik ben een kwartier lang aan het zingen geweest, zeg maar. En dat is altijd zo voor mij geweest. Die motivatie, ik vind het gewoon leuk. Ik wil de mensen vermaken, doe ik al in mijn gedrag met geintjes maken. En ik wil gewoon mensen vermaken. En dat vind ik het leukste wat er is. Gewoon gezelligheid brengen. En dat is het belangrijkste voor mij.
1: Wat gaat verder de toekomst voor jou brengen? Want ik heb wel gelezen dat jij, je zingt covers. Dat hebben we ook bij de Sound of Holland gehoord. Ja. Maar ik geloof dat er ook wel een soort van ambitie is voor
0: zeker.
1: Eigen dingen.
0: Ik ga binnenkort naar opties kijken om mijn eigen nummer te gaan maken. Ik heb nu een nummertje klaar liggen. Daar waar ik het refrein voor ingezongen heb. Dat is voor een andere rapper. Die zit ook bij Twilight Productions.
1: Zo.
0: En daar heb ik het refrein voor ingezongen. Die komt 19 juni uit.
1: Kijk, scoop.
0: Dus dat is het eerste keer een liedje. Dus dat is de echte scoop. Dat is nog niet bekendgemaakt. 19 juni komt die uit. Dus...
1: Wacht even, dit moeten we natuurlijk wel. Hier moeten we even een momentje voor grijpen, zeg maar. Ja. Dus kom nog eventjes aan. Brandon heeft een scoop, mensen, met oog op zijn release.
0: 19 juni komt met Choco VD Samen Zijn uit.
1: Zo.
0: Ja.
1: En bij deze gaan wij daar meer van horen hier op de zender, denk ik ook.
0: Dat denk ik wel.
1: Wij blijven wel hierover in contact. Ja. Dat hebben we nu alvast. En als je op de radio zegt, dan moet je het ook doen, hè?
0: Ja, ik vind
1: het goed. Hier hebben we contact over. Dat komt helemaal goed. Hey, over muziek praten is leuk, maar een luister is nog veel leuker.
0: Nog veel leuker, inderdaad.
1: Ja, en we hebben jou horen zingen. Dat gaan we nog eventjes doen. Mensen zitten wel al van, waar blijft het nieuws? Nieuws komt eraan, mensen. Ik weet niet wie de nieuws leest van We Go Way Back. Dat weet ik nu al. Ja, Henny Schucht. Dus het komt helemaal goed. We gaan even naar jou luisteren.
0: Ja.
1: Welk nummer gaan we horen?
0: We gaan iets meer in mijn echte genre. We gaan C'est la vie. We gaan lekker dansen
1: thuis. Beetje dansen. Je gaat het publiek meekrijgen.
0: Ja, we gaan ze meekrijgen.
1: Nou, mensen, zitten de stoelen aan de kant. Pak er alvast eventjes een partner ook bij. En maak er een feestje van.
0: Ja.
1: Brandon gaat dat doen. Je gaat hem horen hier. Bij Roulette FM.

0: Nou, zelfs Mick Jagger is onder de indruk hiervan. Ik snap het ook. En dat wel hij zelf ook wel druk bezig is, want zijn nieuwe plaat is uit. Brandon, voor de mensen die jou willen volgen, ik kan niet aan de hand onttrekken dat mensen dat willen. Wat moeten ze in de gaten houden?
1: Op Instagram brandonvandewerf.nl en op Facebook brandonvandewerf.
0: En waar kunnen we je straks als eerste gaan treffen?
1: Ja, ik ga nu naar Utrecht, dus zal ik het als eerste zien.
0: Nee, muzikaal bedoel ik. Maar meestal, je kan ook naar FC Utrecht. Dat is ook
1: dat
0: leuk.
1: Kan je ook nog zien. Nee,
0: wel blijf luisteren, hè? Hallo.
1: Morgen zijn we bij Johnny Romein en Friends in Amsterdam bij Café Rukke Pluk. En volgende week Muziek van Holland bij Broeren.
0: Kijk, hey Brandon, hartstikke bedankt dat je hier was. Het was me weer een eer.
1: Dankjewel voor het mocht komen.
0: En heel graag gedaan. En we gaan naar het nieuws.
2: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen.

0: zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij. Hij vertelt hoe het met hem gaat.
1: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
0: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de Bild is dit
3: Roulette FM.
2: Met nu lokaal kabaal. Jordi van Angeren.
4: Roulette FM. Het is onze...

0: of met andere woorden, You've Been Rick Ashley's. Voor de mensen die meeschrijven. Je hebt op YouTube filmpjes. Sowieso. Maar dan heb je soms, dan denk je, nou, er komt nu een onthulling. En dan komt Rick Ashley erin met dit nummer, Never Gonna Give You Up. En dan ben je ge-Rick Ashley'd. Dat is echt een ding. En dat is het nog steeds. En nu ben je op de zender gewoon, of door mij ge-Rick Ashley'd. Gewoon, maar wel met het hele nummer. Door Rick Ashley, die zet je niet op stop. Het mag duidelijk zijn. Welkom bij het tweede uur van Lokaal Kabaal. Het programma voor jou en de lokale artiest natuurlijk. Ja, en als je net pas inschakelt, schakelen ze die erin. We zijn echt al gewoon 75 minuten bezig. Ongekend. Heb je heel Brandon gemist? Gelukkig voor jou komt er nog iemand anders aan. Dus dan zit je daar goed mee. Ja, en wat er nu aankomt. Ja, dat. Ja, als je een livestream. Kom op, je weet wat er nu aankomt. Dat is maar één ding. En ondanks dat het vandaag.
1: The Sound of Holland Special.
0: Ja, hebben we op deze plek altijd iets wat niet met de Sound of Holland te maken heeft. Op deze plek zit altijd
1: de verslavende plaat.
0: Precies. Ja, en die is al een tijdje van Alice Merton. Haar nieuwe album kwam een maandje geleden inmiddels uit. En inmiddels, ik moest vorige week bekennen, ik heb dat album nog niet helemaal geluisterd. Maar ik claimde wel al, dit is mijn favoriete track. En nu kan ik gewoon de eer aandoen. Ik heb het hele album eventjes geluisterd. Het is nog steeds mijn favoriete track. Ignorance is Bliss is mijn favoriete plaat. Omdat, ja, mijn favoriete plaat is gewoon de plaat waar ik altijd mee begin als ik muziek luister. Ja, en als ik hem nog gehoord heb, dan wil ik hem nog een keer horen. En nog een keer. Hij heeft zo'n verslavende werking. Toch, Henny? Dit was een keer met Henny geprobeerd, maar dit ging niet. Dus ik zeg het zelf maar gewoon weer. Alice Merton dus, hoor je nu op Roulette FM.
1: De verslavende plaat.

0: verslavende plaat.
1: Dat het maar duidelijk mag zijn. Alice Merton hier op Lokaal Kabaal. Geen Lokaal Kabaal, want het is niet bepaald een lokale artiest. Maar wel mijn verslavende plaat. En daarom hoor je hem hier bij Roulette FM. Ja, en dan gaan we naar de tweede artiest. Hij is runner-up, maar daarmee laat hij wel zien hoe hoog dat niveau is bij die Sound of Holland talentenjacht. Hier had ik nog een dingetje voor. Ik heb hem net nog klaargezet.
0: The Sound of Holland Special.
1: Juist, precies. Dat je maar ook even dat in je oren knapt. Of in je trommelvliezen. Maar hij gaf duidelijk aan hoe hoog het niveau is. Ik moet eerlijk zeggen, ik ga toch even stiekem. Hij was wel, ik denk dat ik, volgens mij had ik hem al op de eerste plek staan in mijn persoonlijke score als jurylid. Hij was er als jurylid aanwezig. En het geeft dus aan hoe hoog dat niveau was daar. Hij was daar in de hoedanigheid als Danny Haatgever. We kennen hem ook wel als Mr. Waves. En hij is hier.
2: Goedemiddag.
1: Hey, welkom.
2: Ja, dank je.
1: Ja, misschien toch eventjes, want ik ken het verhaal hier niet achter. Luisteraar misschien ook. Mr. Waves?
2: Ja, hoe zit dat? Mr. Wave.
1: Ja, een soort wave.
2: Ja, op. Wave. Enkelvoud. Nee, ja, ik had vroeger een band, een coverbandje, jaren geleden, Wave. En ik had zoiets van, ja, wat moet ik nu verzinnen? Ik denk, ja, weet je wat? Zoals Roxy Dekker het wel eens in zei, joh, we hebben gewoon dit gedaan en we zien wel. Zo heb ik deze naam ook gewoon uitgekozen.
1: Oké, okay, ja. Heel straightforward wat dat betreft.
2: Yep.
1: We gaan eventjes eerst hebben over de Sound of Holland. Over ja, hoe het daar was. En zeg, jij was in de eerste voorronde. Ik heb jou zowel in de eerste voorronde gezien als in de finale. Neem me eventjes mee naar, nou ja, beide eigenlijk. Misschien laten we beginnen met de eerste voorronde. Je ging op het podium staan. Wat zag je toen je keek?
2: Een jury. Een aantal juryleden, maar ook wel zeer enthousiast publiek. En ja, ik had al een keer eerder meegedaan, vorig jaar. Nou, was me heel goed bevallen. En ik denk, ja, toen ook net zoals Brandon geen prijs. En nu zijn we gewoon 1-2 geworden. Of hij 1, ik 2. Nou, dat was briljant. En ik denk, ik ga gewoon nog een keer meedoen. En ja, dan sta je daar. En dan denk je van, oké, winner, done that. En nu gaan we een keer wat beter doen.
1: Maar wat Brandon gaf al aan. Het kan snel gaan. Je kan een hoop oppikken. Ten opzichte van vorig jaar en dan deze editie van het afgelopen jaar. Wat heb je meegenomen? Wat maakt dan het verschil?
2: Nou, het verschil maakt dat je letterlijk een jaar verder bent. Maar dat je ook wat andere talentenjachten verder bent. En dat je wat nog betere keuzes maakt van welk liedje zal ik doen? Hoe zal ik het voorbereiden? Wat past er? Is het een allround? Is het feest? En dat je daar goed over nadenkt. Maar zoals Bram van de Ven, een van de juryleden, zei van, jeetje, Dan, waar ben jij vooruitgeschoten? Ja, ik zie dat zelf niet. Of hoor dat zelf niet. Maar dat was wel, hij was echt onder de indruk. En dat doet dan wel weer wat met je. Dan denk je, oké, nou, volgens mij heb ik dan toch stappen gezet.
1: Ja. Gaf je ook aan, waar zat het in? Waar zat de groei in? Wat vond hij zo goed?
2: Nou, met name het ik heb een langzaam liedje gedaan van Billy Joel. Ja. She's Got Away. Daar zit een heel verhaal achter. En blijkbaar liet ik daar toch wel een indruk achter. Hij zei, jeetje, wow. Nou ja, en hij bleef er bijna in hangen. Dus ik denk, oké, nou, dan doe je wat goed. Dus ja.
1: Ja, ik zit even te denken. Was dat niet tijdens de finale? Of was dat tijdens de eerste voorronde?
2: Dat was
1: tijdens de eerste voorronde. Dan gaan we naar de dus wat dat betreft kan het heel hard gaan. Maar het is natuurlijk, Brandon gaf aan, dit was mijn tweede talentenjacht. De vorige was eigenlijk de vorige editie. Jij hebt dus meerdere talentenjachten gedaan. Ja, hoe zit dat dan voor jou? Welke rol spelen talentenjachten voor jou dan in het algemeen?
2: Nou, wat ik heel fijn vind van een talentenjacht. Ook tegelijkertijd ook wel een beetje spannend. Maar een gezonde spanning. Is oké, wat is dit voor nieuwe talentenjacht? Is het allround? Is het feest? Hoe ga ik me voorbereiden? Welk nummer ga ik nemen? Soms neem je al wat oude nummer wat je al eens eerder hebt gedaan. Of wat al in je repertoire zit. Maar soms, met name bij mij, daagt het mij uit om een nieuw nummer te pakken. Om daar te kijken van, hey, kan ik daar iets mee voor mezelf? Voor mijn repertoire? Maar ook vooral voor de jury en voor het publiek wat er dan aanwezig is.
1: Ja, nou ja. Dus dan is het een kwestie van met name ervaring opdoen in talentjachten.
2: Ja.
1: Maar wat neem je mee vanuit die talentjachten? Omdat je bent ook verbeterd, gaf Bram bijvoorbeeld aan.
2: Zeker.
1: Waar zit bijvoorbeeld de verbetering in? Wat is wat je bijvoorbeeld in een jaar tijd nu anders doet?
2: Nou, ik heb bijvoorbeeld bij een andere talentenjacht gehoord van, joh, Dan, waar de rest te weinig van heeft, heb jij te veel. En dat is dat je best wel bewegelijk bent qua fysiek. Ook bewegelijk bent qua mimiek. Oké. Nou, die heb ik echt in mijn achterzak gestopt. Een stuk of twee. En daar ben ik aan gaan werken. Dus iets rustiger overkomen op het dat het niet te afleidend werkt ten opzichte van je zang.
1: Ja, we hadden, er was ook iemand in de finale. Dat is wel een feestje.
2: Ja.
1: Maar dat was echt veel, zeg maar.
2: Ja, dat was,
1: dat was zo zoet. Ik denk dat ik suikerziekte heb opgelopen daar. Dat was wel echt heel veel. Ja, ja,
2: hij is super enthousiast. En ik herken dat heel erg. Want wat hij heeft, of wat ik heb, dat heeft hij dan nog wat sterker. Praten we ook veel met elkaar over. We helpen elkaar ook ermee. Dus de Dave van Dam, hij doet het heel goed.
1: Ja.
2: En hij bedoelt het heel goed. Hij een en ander talent. Maar soms moet je dat wat met dat gaspedaal iets minder. En dan komt het wat beter over. En,
1: En ook, ik bedoel, als je heel veel dingen doet ook, dan is het verzadigd op een gegeven moment. Dan raak ik meestal ook kwijt. Dus soms is het gewoon een paar dingetjes en dat is dan voldoende. Je hoeft het niet helemaal op te vullen, denk ik. Ja. Hoe is het verder in voor jou qua muzikale activiteiten? Hoe vult zich dat verder aan naast de talentenjachten?
2: Nou, ten eerste de prijzen bij The Sound of Holland. Die logen er niet om. Ik mocht met Koningsdag mocht ik optreden. Wat was het? 3 kwartier? Nou, dat was echt erg leuk. Volle mensenmassa. Koningsdag. Iedereen naar zijn zin hebben. En dat feestje mogen aanjagen. Dus dat was leuk. Ik ben ook nog steeds bezig met andere talentenjachten. En hier en daar komt er al een optreden voorbij. Dus je probeert je kilometers uit te breiden.
1: Wat doe je naast die talentje? Want dit was bijvoorbeeld ook met Koningsdag. Dat was gewoon een optreden, zeg maar. Dat had ook te maken met het prijspakket. Maar hoe zit je verder in de optreden, zeg maar, naast de talentjacht?
2: Nou, dat loopt nu gestaag binnen. Ik krijg steeds hier en daar wat meer de interesse aanvragen. En die probeer je dan zo goed mogelijk in te vullen. Ja.
1: Dus die talentenjachten zijn ook om dat echt een soort van push te geven. Ook om jezelf op de kaart te zetten.
2: Ja, en ook met name op je socials om te laten zien wat je doet. Want een talentenjacht kan soms ook heel erg aangekleed zijn. En daar pak je dan toch ook weer met bijvoorbeeld extra licht of zoiets. Mooi licht, mooi podium. En dan laat je ook zien van dit heb ik ook gedaan.
1: Hoe is die Sound of Holland ten opzichte van andere talenten? Want dan heb je best wel talentenjachten dus gezien.
2: Ja.
1: Hoe verhoudt die talentenjacht van de Sound of Holland zich ten opzichte van andere talentenjachten?
2: Nou, wat ik fantastisch vind, en het maakt me bijna een beetje emotioneel, is dat de Sound of Holland een platform creëert voor echt meerdere zangers en zangeressen om iets te winnen, om een optreden binnen te harken, om wat meer te doen met alleen maar het meedoen, maar dat je er ook iets... Er is niet één talentenjacht in Nederland, dat ik weet, en ik heb er toch echt wat gehad, plus 20, die zoveel prijzen heeft qua optredens om de beginnende zanger en zangeres een kans te geven. En dat heeft me wel verbaasd. En daar zijn ze uniek in, punt. Klaar.
1: Ja, ik denk om het even kort aan te tippen ook. Even in de rol ook als jurylid, zeg maar. Ik, voor de luisteraar. Dus we hebben een heel prijzenpakket voor de winnaar, voor Brandon. Dat je lekker bij Gran Canaria een optreden mag doen. Dat is natuurlijk ook leuk om dan op locatie te gaan. Er zitten allerlei perks tussen van opname, tijd en dergelijke. Een fotoshoot. En dat is natuurlijk erg mooi. Maar voor heel veel artiesten die meededen, was er een soort van prijsje in de vorm van een optreden of ergens een optreden doen.
2: Ja.
1: En daar waren heel veel mogelijkheden dat diverse artiesten hebben op verschillende optredens. En daar hebben ze ook gekeken van wat past heel erg. Ja. Uiteindelijk hebben veel mensen hun best gedaan. En wil je mensen de kans geven om hun op een andere plek nog hun kunst te laten zien. Ja. Mits dat de kwaliteit voldoende is. Iemand daar klaar voor is ook.
2: Ja.
1: Dus dat is goed om te horen natuurlijk. Ik denk dat Regilio dat ook wat dat kan meenemen als organisator.
2: Ja, absoluut. Daar is hij absoluut uniek in.
1: Jij gaat ons ook nog in ander opzicht meenemen naar de Sound of Holland. Dus ik eventjes, help me even, want wij gaan zo naar je luisteren. Was dat tijdens de finale of was dat tijdens de eerste voorronde? Volgens mij was dit tijdens de finale, dacht
2: even
1: ik.
2: Even kijken. Walter Cruz heb ik in de voorronde gedaan.
1: Voorronde?
2: Ja.
1: Zie je? Het is goed dat jij erbij bent. Dan blijf ik even scherp. Wat gaan we horen van Walter Cruz dus met...
2: Ik heb de hele nacht liggen dromen.
1: Maar dan van Mr. Wave. Of is dit als Danny Raadgever?
2: Nou, Mr. Wave mag ook.
1: Mr. Wave mag ook. De vloer is helemaal voor jou. Je mag hem niet nemen naar huis nemen.
2: Oké. Roulette FM.

0: The Sound of Holland Special.
1: En alsof dat niet genoeg is, blijft hij hier nog even zitten. Want we gaan ook nog even over hemzelf hebben. En dan gaan we nog een keertje naar hem luisteren. Maar eerst de regiogenda. Blijkbaar is hij er in twee uur wel.
0: Roulette FM Agenda.
2: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dit weekend open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Circus UP strijkt neer in het Moreelse Park in Utrecht. Dit gloednieuwe circusconcept belooft een onvergetelijke dag uit voor het hele gezin. Vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. 5 krachtige vrouwelijke circusartiesten, een grappige hondenact en volop entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis Kids Fun Zone met kleurrijke springkussens en attracties. Stap binnen in een magische wereld vol indrukwekkende circusacts, humor en spanning. Je bent zaterdag en zondag om 1 uur en 4 uur welkom in de tent in het Moreelse Park. Entreeprijs is €19,50 euro. Tijdens de Paltz Kamermuziekserie spelen zowel jonge getalenteerde muzici als internationale topmuzici. Beleef de Weense verwondering met klarinetiste Marieke Vos, violist Joris van Rijn, celliste Nuala McKenna en pianiste Vera Cooper. Ze brengen werk van Beethoven en van de Weense componist Walter Rabbo. Het concert begint zondag om 2 uur 's middags in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed de Paltz 1 in Soest. Toegangsprijs is €15.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
1: En we zijn weer terug. Regioagenda. Dat was schrik, want we hadden geen regioagenda wat dat betreft. In het eerste uur. Maar goed, tweede uur wel. Joost had denk ik in één keer zin gekregen. Onze Joost, de stem heeft die man hè, trouwens. Joost van Ravenswaai. Hij heeft, zijn vrouw is van Ines, de zangeres van Ines en de Locals, lokale band hier. Ook al is hier in de studio geweest. En dan gaan we naar iemand die nog steeds in de studio is. Tegenover mij zit die Mr. Wave. De enige echte Danny Raadgever, de runner-up van de Sound of Holland.
3: Yes.
1: Hey, We hebben het gehad over talentjacht. Die zijn dus belangrijk. Sound of Holland heeft heel wat gedaan.
3: Ja.
1: Maar jij hebt wel een muzikale carrière. Los van jou als zanger en als Mr. Wave. Mm-hmm. Ben in eerste instantie wel even benieuwd. Die band die je noemde. Wave, zeg maar. Ja. Hoe is het begonnen bij jou met de muziek?
3: Nou, dat zal ik uitleggen. Ik had een hele goede vriendin van mij. Een van mijn beste vriendinnen in mijn vriendenkring. En die zei, Dan, jij hebt een stem. Ik zeg, ja, dat weet ik.
1: Dat hebben op zich veel mensen.
3: die
1: heb ik opgezocht.
3: Ja, en zij heeft me eigenlijk kort door de bocht echt gestimuleerd. Door het panzer heen gebroken. Van, joh Dan, je moet er wat mee doen. Je moet gaan zingen. Je kan zingen, je hebt een mooie stem. Ik zeg, nou, ik weet het nog niet zo. Oftewel, onzeker over jezelf. En kan ik dat wel? En wat vinden andere mensen ervan? Maar zij heeft echt gezegd, joh Dan, ik kan wat piano spelen. Jij gaat wat zingen. Nou, dat was Angels, geloof ik. En,
1: Van Robbie Williams. Ja, mensen, ik ga hier geen fragment bijdraaien. Als je niet weet, Angels van Robbie Williams, goedemorgen.
3: Ja, dat dus. Nou, en dat heeft zich op een gegeven moment, kwam dat in een stroomversnelling. Ik kom dan zelf geboren getogen uit Den Haag. En daar had je ook jam sessies op dat moment. Dan heb ik het over 2009, 2010. En daar werd ik eigenlijk een beetje naar binnen gesleurd door haar vriendje. En zo ben ik eigenlijk mijn eerste stappen echt daadwerkelijk als zanger op het podium gaan zetten. Nou ja, toen zat ik op een gegeven moment aan het plafond van karaoke, want dat deed ik veel met een liveband daar zo. En toen was het van, ja, ik moet verder. Ik moet een eigen band hebben. En dat werd Wave van 2011 tot 2014. Op een aantal grotere podia's mogen staan. Onder andere Bevrijdingsfestival Zoetermeer. Nou, super gaaf. Heel veel ervaring opdoen. Ook niet onbelangrijk. Dat was meer een rock-pop coverband. En met veel plezier gedaan. En door
1: je zegt rock-pop. Even tussen neus in lippen door. Want op zich ben jij ook heel allround getraind als Mr. Wave. En als Danny Raadgever. Maar yep. Dus... Daar zat voordat je als solo-artiest ging, zat je dus ook al allerlei dingen te experimenteren en verschillende geluiden.
3: Ja. En dan in dit geval echt Haagse, de Golden Earring, Kane, Direct, dat werk. Herman Brood, onder andere. Dat deden we toen vooral. Nou, dat stopte in 2014. Eigenlijk geen mic meer aangeraakt, 9 jaar lang niet. En toen kwam er best wel verdrietig bericht. Want ik was er al mee bezig. Ik dacht, joh, ik moet toch weer eens die microfoon eens oppakken. Dat diezelfde vriendin die mij heeft gestimuleerd, is mij ontvallen. En dat, heel gek genoeg was dat zo ongeveer het laatste duwtje wat ik nodig had. En ik heb ook in de eerste voorronde, zoals je misschien weet te herinneren, She's Got Away gezongen van Billy Joel. Dat was een van haar favoriete nummers. Ik heb dat ook dedicated aan haar daar gedaan. En geprobeerd die emotie daarin te gebruiken. En dat is volgens mij wel redelijk gelukt afkloppen. En zo ben ik begonnen in augustus 2023 met weer het zang op te pakken. Nou, die stembanden waren natuurlijk zwaar verroest.
1: Want, merkte je?
3: Ja, dat merkte ik enorm. Ik ging naar een karaokeavond in Zoetermeer. En diezelfde eentjes doen. Nou, het kwam eruit, maar vraag niet hoe. Ik denk, oké, dit is een soort sportschool iets.
1: Wat merkte je aan het publiek bijvoorbeeld? Hoe reageerde die?
3: Nou ja.
1: Want de gevoelige noot leg je dan neer.
3: Ja.
1: En dat pikt het publiek op. Dan heb je eventjes dat je eruit bent. Wat zie je dan aan het publiek?
3: Nou ja, het is een karaokeavond. Dus dan hoeft het allemaal niet zo goed te zijn. En top te zijn. En daar zijn ze voor. Als je maar plezier hebt. Nou, dat was het allerbelangrijkste. Ik moest weer uitzoeken van, kan ik dat plezier weer terughalen? Nou, dat is denk ik wel nok gelukt. Maar ik merkte aan mijn stembanden. Ja, die waren niks meer gewend. Die gingen protesteren. Van, joh, wat ga jij nou doen? Ga je weer zingen? Weet je wel. Maar door anderhalf jaar daar echt intensief mee bezig te zijn. Van drie keer in de week naar één keer in de drie weken naar drie keer in de week. Begon mijn stem zich echt enorm te ontwikkelen. En toen dacht ik, laat ik maar eens meedoen met een talentenjacht. En dat, nu zijn we 2,5 jaar verder. En nu ben ik de runner-up van de Sound of Holland geworden.
1: En de performance en de hele stage presence. Dus ja. Hoe je erbij staat, de beweging en dergelijke. Heb je gaandeweg meegepakt?
3: Ja, ja.
1: Dus dat was ook wel. Was dat ook anders ten opzichte van dat je in een band zat?
3: Ja, zeker. Kijk, ik zat natuurlijk, kwam meer uit de rock-pop richting. Nu ben ik wat meer Nederlandstalig, wat meer medium. Hoe noem je dat? Ik weet het niet. Ja. Bijvoorbeeld ook René Vroeger, scoop, die ik zo ga doen. ik ben nog eigenlijk nog beter dan ooit gaan kijken wat past goed bij mijn stem en wat niet. Want bij het rockgedeelte toen de tijd, mijn eerste fase, laat maar zeggen, zaten er ook wel eens nummers tussen. Die ging maar niet zo super makkelijk af, laat maar zeggen.
1: Want het stempel van breed qua muzieksmaak is wel van toepassing, zeg maar, op je. Maar je hebt in dit geval heb je qua muziek wat je wil zingen, heb je echt gekozen naar wat past bij mij?
3: Ja, wat meer past bij mij. Ja, zeker, zeker.
1: Oké. Hey, en René Vroeger, zei het al?
3: Ja.
1: Daar gaan we naar luisteren. Waar hebben we deze gehoord en welk nummer van René Vroeger?
3: Nobody Else. En die hebben we gehoord als eerste liedje in de finale. Dat dacht ik wel van, nou is leuk. Waarom? Uptempo, René, toch Engels. Of toch Nederlands, maar wel een Engels liedje.
1: Ja, dus, ja. Dat kan beide blijkbaar.
3: Ja, zeker.
1: We gaan naar je luisteren. René Vroeger, Nobody Else.
3: Yo. Oké, Roulette FM, hebben jullie er zin in?

0: The Sound of Holland Special.
1: Danny Klap, of Danny, Henny. Het is ook gewoon handig dat jullie zulke gelijke namen hebben, Henny van het Geluid. Henny heeft ook zijn hand vandaag in het applaus. Hij klapt mee, dan weet je dat hij het naar zijn zin heeft. Mensen vragen ook, Henny, hoe het, zit dat met die hand buiten het programma? Dat jij je hand ook in andere dingen hebt buiten het programma? Dat we dat niet, we kunnen hem niet op de radio zeggen.
2: Nee.
1: Oké. Okay. Nou, laten we het daarbij. Danny, Mr. Wave. Waar kunnen jou muzikaal, zeg maar, nog aanschouwen binnenkort? En wat moeten we in de gaten houden?
3: Nou, ik heb even kijken. Aankomende zondag een talentenjacht. Ik heb een...
1: En dan kan het publiek ook langskomen? Die kan gewoon kijken?
3: Ja, klopt. Ik ben alleen nu even de naam kwijt voor u. Nou, dan gaan we dat even vergeten heel snel.
1: Maar nee, kunnen ze vinden vast op jouw socials?
3: Ja, zeker. Dat is Mr. Dus mr.wave88 op Insta.
1: Nou kijk, dus mocht je daarbij willen zijn, en ik kan niet anders voorstellen dan dat je dat wil, dan kan je gewoon even via je Insta even dat opzoeken. Ja. Dan komt het vanzelf helemaal goed.
3: Zeker.
1: En laat ik het zo zeggen, ik krijg het van jou nog wel straks al anders door. Mochten mensen nog appen, dan ga ik dat ook eventjes doorgeven. Ik zie ook appjes binnenkomen. Dus mensen, gaan we gewoon helemaal regelen. Komt hartstikke goed. Hey Danny, hartstikke bedankt dat je er was.
3: Ja, jullie bedankt. En dezelfde Holland natuurlijk bedankt voor de prijs.
1: Ja.
3: Want dit was een onderdeel. Ja.
1: Heel graag gedaan. Dan spreek ik ook even namens de Sound of Holland. En wij houden van contact, ondanks dat jij daarna komt. Ja. Hey, dankjewel. En we gaan snel, ondanks dat het wat laat is, naar nieuws uit de regio. Hè? Ja.
0: Roulette FM, regio nieuws.
4: SVM uit Maartensdijk gaat maatregelen nemen om vernielingen op het sportpark tegen te gaan. Dat heeft het bestuur van de voetbalclub bekendgemaakt. De afgelopen weken zijn er buiten openingstijden regelmatig jongeren op het sportpark. Volgens het bestuur zorgt dat steeds vaker voor overlast en schade. Er zijn meerdere doeltjes vernield, brandplekken op het kunstgrasveld gevonden en dugouts zijn beschadigd. SVM gaat camera's rond het sportpark ophangen en laat de gaten in het hekwerk herstellen. De gemeente en politie zijn geïnformeerd en hebben toegezegd dat er extra gecontroleerd zal worden om herhaling van het vandalisme te voorkomen. Zeist heeft de eerste 16 struikelstenen geplaatst ter nagedachtenis aan Joodse inwoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Later dit jaar volgen meer plaatsingen. Het initiatief komt van de stichting Bevordering Bewustzijn Jodenvervolging met steun van de gemeente. De Messing gedenkstenen zijn geplaatst bij de voormalige woonadressen van slachtoffers. De eerste stenen zijn op 4 locaties in Zeist geplaatst. Aan de Wateriggeweg, de Professor Lorenslaan, de Bergweg en de Dalweg. Op de 17-jarige Liliane Drijvers na zijn alle herdachten omgebracht in vernietigingskamp Auschwitz. Leersum krijgt er 8 koopwoningen aan de Middelweg bij. Nu het college van Utrechtse Heuvelrug groen licht gegeven heeft, kan de omgevingsvergunning worden verleend. Het plan voorziet in 6 middendure koopwoningen en 2 levensloopbestendige koopwoningen in de vrije sector met bijbehorende voorzieningen als parkeerruimte, bomen en groen. De 6 middendure woningen vallen in de categorie betaalbaar. Daarmee draagt de gemeente bij aan de afspraak om minimaal 40% betaalbare huizen in de middensector te bouwen. De bouw van de woningen begint naar verwachting in 2027.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
5: Hij steunt lokaal talent, bekend en onbekend. Jordi van Angeren, wat een toffe vent.
1: Nieuwe muziek hoor je ook hier. Fenne, Boy and Girl.

0: Ja, en dat kan maar één ding betekenen. De concertagenda is live. Overigens leuk, dit stukje wat we nog als jingle gebruiken, is van lokale band De Boulevard. Grote band. Daar wordt nog wel passen en meten in de studio als die langskomen, Henny. Want ze komen langs. En ze komen hier ook live muziek maken. Was, om eerlijk te zijn, Evert's idee. Maar ik ben helemaal voor wat dat betreft. Dus dat gaat nog wel een dingetje worden. Daar willen we beeld en geluid bij hebben, kan ik je zeggen. Maar dat kan betekenen concertagenda. De Boulevard zit daar zelf trouwens niet in. Maar wat zit er wel in? Dat ga ik je dus vertellen. We gaan het in het... we gaan het in twee delen doen. Waarom ook niet? Nieuws wacht wel. Tivoli, dat is het eerste waar we heen gaan. Vanaf 8:00 is dat al aan de gang. Maar het duurt ook tot 9:15. Dus je kan al wel even wat meepakken. Wat is daar namelijk? In de Ronda is daar Sor. Grote naam onder de Utrechtse lokale artiesten. En hij is ook op zaterdag aanwezig. Dus mocht je nou er heel graag heen willen en je kan vanavond niet meer. Of je denkt, ja, hallo, als het om 8:00 begonnen is tot 9:15. Daar ga ik niet meer bij aansluiten. Het is niet erg, want hij begint zelf om 9:00. Tot van 8:00 tot 9:00 is het voorprogramma. Is ook leuk. Kenjitsu en Lil Timmy. Maar goed, zaterdag treedt hij ook op. Ook vanaf 8:00 en heeft hij wel een ander voorprogramma trouwens. Wat ook om 8:00 begonnen is, maar dat duurt tot 10:30. Dus daar heb je wat meer de tijd voor. Dat is in DB's in Utrecht. De Def Club uit Amerika. Band, ja, op zich hebben wij daar minder mee. Wij gaan natuurlijk, als we daarheen gaan, voor Seeing Red. De lokale band die daar de support geeft. Kans is wel aanwezig dat die er al middenin zitten. Dus als je daar echt naar wil gaan, dan moet je misschien even gewoon een keertje inschakelen op Lokaal Kabaal. We draaien ze ook wel eens. Waar je rustig vanavond nog heen kan, waar je alle tijd voor hebt, is in het Oude Pothuis. Richard Sayer, grote lokale held wat dat betreft, treedt ook vaak op met Eric Kearns. Vanaf 11:00 is hij aan het optreden tijdens de Jam Night. Maak het misschien niet te laat, want in Tivoli is er morgenochtend weer een lunchconcert. Jazz, dus ook klassiek. Dat laat ik even achterwege. Focus even op het jazzgedeelte. Want daar zit een lokale artiest bij. Panos Gourdoupis. Ik weet niet of ik dit goed uitspreek. Quartet. Het is lekker Grieks. Maar ze zijn gevestigd hier in Utrecht. Vanaf 12:30 voor een krap uurtje kan je daarheen. In Cloud 9 in Tivoli. En zoiets hebben ze iedere week. Zowel klassiek als jazz. Is dan om 12:30 ergens in een zaal in Tivoli te vinden. En er is veel meer in Tivoli. Ik neem je mee naar Pandora later om 7:00. Daar is Kika Sprangers als special guest bij de band Textures. Wat er ook is een speciale U-Jazz editie met onder andere de lokale band Sugarspine. Ook om 7:00. Maar dan in speciale of op een speciale locatie voor Tivoli. Namelijk een samenwerking Muziekhuis Utrecht. En heel laat kan je ook nog in Tivoli terecht. Want in de Pandora-zaal is Motive. Met 3 DJ's, waaronder de lokale DJ Michelin. Eerder die avond is er het 105-jarig jubileumfeest van De Bazuin. Een muziekvereniging hier in Utrecht. En daar kan je voor terecht hoe ze klinken bij Trap Op. Morgen om 7:00 tot 12:00. Dus je hebt alle tijd. En in DB's is morgen om 8:00 een keur aan supportbands van lokale aard. Rino Rino en Tums zijn de lokale bands die support geven aan de Amerikaanse band The Zigzags. Iedere dag is er live muziek in Paloma. En zaterdagochtend vanaf 1:00 tot 's avonds 9:00 zijn er diverse lokale bands bezig. Abra Musica, die is er heel vaak. Leuk ook, om 5:00 is Amorsites en de Gangsta. Die zijn er maar heel spaarzaam. En daar zit natuurlijk in dat ensemble Ivo Hoefsloot, onze muzikale vriend van de show, die we eigenlijk kennen van de Red Oak Troubadours. Dan gaan we naar de... ik heb er nog eentje, denk ik, voor de... Nee, dat was het voor de vrijdag. Zaterdag 8:30 in Trap Op is er Nederpop met Bibi. Vanaf 8:30 tot 11:00 is dat. Daar kan je heen. Ja, en dan heb ik ook nog Sor voor je klaarstaan. En daar gaan we nu even naar luisteren. In het kader van dat hij zaterdag en nu eigenlijk aan het optreden is in Tivoli.
1: Wanneer je je sleutel 5 keer in het sleutelgat moet stoppen voor je hem erin krijgt, dan weet je zeker dat het een mooie avond is geweest. En jij weet misschien nog welke avond het is. Voor anderen is het een stuk moeilijker. Zeg niet dat laat slapen oké is. Maar wat gebeurt er als je niet kan pitten? Hoe meer er mis is in de wereld, hoe meer punk geboren wordt. Wat moet er gebeuren om meer trap te krijgen?

0: nor can millions of us. And 1 in 10 would meet criteria for insomnia.
1: Concertagenda.
2: Yes, we gaan richting het einde. Dat is maar goed ook. Henny, het is 1 over 9. Het is toch weer uitgelopen, hè? Dat is toch wat. Begin dan ook eerder. We hebben vorige keer geprobeerd. Het was iets te vroeg. We blijven even op de zaterdag. We ronden het even af. Voordat ik je richting het einde van het programma praat. Naughty Elephants. Lokale energieke partyband in Utrecht. Je kan daar zaterdagavond heen vanaf 8 uur in de AQ. En waar je ook heen kan zaterdagavond is in Tivoli. In Cloud9 is daar Blackbird. Ik ben eigenlijk pas recent achtergekomen dat zij Utrechtse roots heeft. Maar zij heeft bij de Herman Brood Academie de opleiding gedaan. Dus dat maakt het toch wel redelijk lokaal. Theodore Lotus Trio, Jazz in Touchstone is er ook op de zaterdagavond vanaf 9 uur tot 10:30. En dan sluiten we heel laat af in de NAR met de residentie. En daar is lokale DJ Ajuma van 11 uur tot 4 uur goed met een lange set. 5 uur zeg, hallo. Daar kan je aardig op partyen. Betekent wel dat je zondag voor Paloma vroeg je bed uit moet met misschien knikkende kietjes. Maar het is wel de moeite waard, want Abra Musica is dan, mocht je die zaterdag hebben gemist. En op dinsdag is het oude pothuis op mijn verjaardag. 26 mei, mag ook wel even gezegd worden. Ja, precies. Mensen enthousiast. Morris Heiligers, hij is daar vaker tijdens de Jam Night met een jam sessie. Op woensdagavond 27 mei is er in Tivoli in Cloud9 Kaylee Rose uit Amerika. Leuker is eigenlijk om te weten, Melanie Ryan, lokale country zangeres, is daar de support van. En dat mag wel wat. Ik ben zit niet heel erg in de country, maar Kaylee Rose schijnt echt een grote naam te zijn in de klassieke country. En zij mag daar het voorprogramma in Tivoli voor doen. Als je naar het lokale talent als eerste wil kijken, kan je in Trap op woensdag ook terecht. 6:30 is daar Club 19 weer. En daar showcase ze het nieuwe talent uit Leidse Rijn. En dan zijn we weer terug op de donderdag. Kees en Tido Quartet is vanaf 6 uur in Paloma met live muziek. Ben Forte is als deel van het Avond van het Optimisme. Dat is een debatavond, maar wordt muzikaal omlijst door Ben Forte uit Utrecht. Vanaf 8 uur tot 9:45. Ik weet niet wanneer hij precies optreedt. En in Trap op vanaf 9:30 tot 11:00. Ik geef hem alvast als tip. Metric System en Assisma 2 energieke rockbands die in de Trap op de boel onveilig maken. Voor als je kort na het programma lekker even muziek wil horen. En Club 3 voor 12, die kunnen we nooit niet noemen. Want dat is de plek voor lokale muziekacts. Met onder andere het Keukengerei. Nieuw collectief. Het is een beetje hip-hop, maar een hele aparte zin. En daar gaan we er ook mee uit. Ik zeg er alvast bij, het is een beetje apart. Voor het nieuws, dat komt eraan. Me and the Newslezer, we go way back. Dus dat komt helemaal goed. Als je zo op pad gaat, dan wil ik je veel plezier wensen. Blijf je luisteren en zenden, dan gaat het helemaal goed komen. Dag is zeker gegaan met plezier. En ga je zo slapen, dan wel trusten alvast. Luister morgen zeker naar Ruben van 7 tot 9 met zijn blik op het weekend. En de sport die in de regio is en natuurlijk de vaste items zoals Slimmy Weekend In. Nou, dat kan ik altijd wel even gebruiken, Slimmy Weekend In. Ik laat je in ieder geval met dit geweld achter van Keukengrij rampen stampen hier op Roulette FM.
3: Oh my god, dacht je dat ik was gekomen? Was dit alles? Heb je nog nooit iemand laten

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteit.

0: Solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
1: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
2: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
0: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Evert Teunissen van de stichting Struikelstenen De Bilt is woensdag koninklijk onderscheiden. Hij is door burgemeester Haverkamp gelauwerd tijdens een symposium over struikelstenen. Teunissen ontvangt het lintje voor zijn werk binnen het bestuur van de stichting en het vele onderzoek dat hij voorafgaand aan de plaatsing van struikelstenen gedaan heeft. Hij wordt gezien als een grote verbinder in de contacten met de nabestaanden van de Joodse slachtoffers. De stichting Struikelstenen De Bilt plaatst deze zomer de laatste van de in totaal 127 struikelstenen die in de gemeente De Bilt gelegd worden. Zeist heeft een nieuw college. Bijna nieuw, want de vier partijen die in de vorige periode de wethouders leverden hebben elkaar ook nu gevonden. Het akkoord op hoofdlijnen met als titel Oog voor elkaar, klaar voor de toekomst is woensdag gepresenteerd door de coalitiepartijen PRO, D66, VVD en ChristenUnie-SGP. De partijen gaven bij de presentatie aan de huidige koers te willen voortzetten. Opvallendste wijzigingen in het akkoord zijn de aanleg van een nieuw bedrijventerrein en het streven naar 35% sociale huurwoningen bij nieuwe bouwprojecten. Een studentenkamer in Utrecht is in de eerste 3 maanden van dit jaar duurder geworden. Volgens Kamernet kost een kamer nu zo'n 800 euro, 8,3% meer dan een jaar geleden. Daarmee blijft Utrecht een van de duurste steden van het land om een kamer te huren bij een particuliere huisbaas. Alleen Amsterdam is duurder, met gemiddeld 990 euro. Na Utrecht volgen Haarlem en Den Haag met gemiddeld 750 euro huur per maand. De prijzen waarmee Kamernet werkt gaan over de kamers die particuliere verhuurders aanbieden. Kamers van woningcorporaties als SSH hebben andere tarieven en worden niet op Kamernet aangeboden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: hier.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
10: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
9: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
8: Roulette FM.
1: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: zaterdag. Roulette FM. Roulette FM. Je luistert naar Roulette FM. Een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
5: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
4: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.